0: Het is 7 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is niet zo druk op de weg. Er staan maar een paar files. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijsoord en Renkum 2.

0: kilometer met 10 minuten oponthoud. Er heeft een auto in brand gestaan. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
2: Thank you.

Josje Duister van Stelte, oftewel Joey Dizer en 100 Years uit 1975. De plaat stond 3 weken genoteerd op nummer 1 en komt dus uit 1975. Het was de enigste hit die ze ooit heeft gescoord. Een officiële One Day Fly.

0: Weerbericht.
1: De komende uren is het vrijwel overal droog en half tot zwaar bewolkt. Er staat een matige wind uit noordwest tot noord. Ook vanmiddag houden we hetzelfde weertype en het kwik loopt op tot een graad of 20 in het noorden tot plaatselijk 24 in Brabant en Limburg. Vanavond eerst op veel plaatsen nog bewolkt, maar het klaart daarna langzaam op. Het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is aan zee en op het IJsselmeer matig. Tegen zonsondergang staat er bijna geen wind meer. Vannacht droog en weinig wind met minima tussen de 7 graden in het oosten van het land en 14 graden vlak aan zee. Morgen een mix van zon en wolken. In het noordwesten en op de Wadden is het zwaar bewolkt. Op de Wadden wordt het een graad of 18. In het zuidoosten tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk, de magie van muziek.
1: Als ik tegen jou zeg Hans de Boy, dan zeg jij meteen tegen mij Annabel. Dat klopt ook inderdaad, want Hans de Boy wordt geassocieerd met een zekere dame genaamd

Hans de Boer uit Arnhem en zijn Annabel. Het was een hit in 1983, stond maar liefst 12 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade. En het kwam tot nummer 3, dus tot zover de grootste hit van Hans de Boer en zijn Annabel.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikanen hebben voor de negende nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan twee mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat file tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoord 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 richting Os bij Renkum. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Het loopt door die problemen ook vast op de A50 vanuit Apeldoorn tussen de afrit Schaarsbergen en knooppunt Waterberg 2 kilometer. De vertraging is een kwartier.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.
4: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning?

0: Wij zijn de zender waar jij op zat te wachten. Wij zijn Radio Bergijk.
1: Voor mij persoonlijk is dit toch een van de mooiste van Marco Borsato. Het gaat over dochters.
2: Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

Voor mij is het de mooiste van Marco Borsato. Het komt allemaal van het album Wit Licht. De plaat stond 19 weken genoteerd in de Nederlandse hitparade, waarvan 3 weken op nummer 1. Het kwam de hitparade binnen op 3 november 2008. Marco Borsato en Dochter.

0: Zoek jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Wat misschien velen niet weten is dat deze zangeres die ik nu ga draaien, en dat is dan Nona, gewoon een Nederlandse zangeres is. Hier is ze met Don't Cry Me a River.

0: Het is 8 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september.

0: Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met 10 minuten vertraging door grenscontroles. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijzoord 7 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os bij Renkum. Daar zijn twee rijstroken dicht.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Zoek jij een radiostation waar je altijd goed zit? Stop dan met zoeken. Je hebt ons gevonden. Radio Bergijk.
1: Uit 1986 stamt deze plaat van de Nederlandse formatie My Tie. Geproduceerd door Erik van Tuin en Jochem Fluitsma. My Tie en Female Intuition nu.

Geproduceerd door Fluitsma en Van Tijn. My Tie uit 1986 met de Female Intuition. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 25 januari. Hoogste notering nummer 9. Ze stonden toen de tijd 9 weken genoteerd. En het was toen ook nog eens alarmschijf op Radio 3.

0: weerbericht.
1: De komende uren is het vrijwel overal droog en half tot zwaar bewolkt. Er staat een matige wind uit noordwest tot noord. Ook vanmiddag houden we hetzelfde weertype en het kwik loopt op tot een graad of 20 in het noorden tot plaatselijk 24 in Brabant en Limburg. Vanavond eerst op veel plaatsen nog bewolkt, maar het klaart daarna langzaam op. Het blijft droog. De wind komt uit het noorden en is aan zee en op het IJsselmeer matig. Tegen zonsondergang staat er bijna geen wind meer. Vannacht droog en weinig wind met minima tussen de 7 graden in het oosten van het land en 14 graden vlak aan zee. Morgen een mix van zon en wolken. In het noordwesten en op de Wadden is het zwaar bewolkt. Op de Wadden wordt het een graad of 18. In het zuidoosten tot 25 graden bij een matige noordwestenwind. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Bergijk. Net even anders. En dat hoor je.
1: Hij is geboren in Bolnes op 23 maart 1946. Zijn echte naam is Leendert, oftewel Leenhuizer. Ik heb het natuurlijk over Lee Towers. Hier is hij met Frankie.

Lee Towers uit 1978 met Frankie. De plaat kwam de Nederlandse hitparade binnen op 24 juni. Hoogste bereikte positie was nummer 18. En totaal stond hij 5 weken genoteerd. Lee Towers en Frankie.

0: Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïense drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Radio Bergijk.
3: Verkeer. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staan wel files op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. De andere kant op vanuit Duitsland tussen de knooppunten Velperbroek en Grijzoord 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop op de A12 richting Den Haag tussen Houten en Harmelen 10 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En op de A27 van Utrecht naar Almere, tussen Hilversum en Almere Haven, 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
2: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: Radio Bergijk. De lekkerste muziek, de beste kwaliteit.
1: We gaan even kijken in het Hollandse. Een plaat uit 2010 voor de zangeres Christel. Ze komt uit Zandpoort om helemaal precies te zijn. En dit was haar eerste grote succes, The Golden Days.
2: Okay.

De single stamt uit 2010, maar kwam de hitparade pas binnen in 2011. De hoogste notering was 13 voor Crystal en de Golden Day.

0: Zoek Bergijk ook eens op Facebook. Je weet niet wat je meemaakt.
1: Ze is geboren in Almelo op 13 mei 1977. Natuurlijk heb ik het over Ilse Anouska de Lange. Oftewel, Ilse de Lange. Hier is ze met The Great Escape.

Ilse de Lange met een nummer uit 2006, The Great Escape. Hoogste notering 11, 22 weken genoteerd in de hitparade. En de datum van binnenkomst was 10 juni 2006. Ilse de Lange en The Great Escape.

0: Het is 9 uur. Radio Bergijk met het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald, dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis...

0: IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Bergijk.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen de afrit Beek en de Duitse grens 2 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en de afrit Almere Haven 8 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij.
1: Je luistert naar Radio Bergijk. Goedemorgen.

0: dromen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.